Dames en heren, ja, dit was die Kaapse afdeling. Kom, ons geef even een lekker aan de klap.

0: nou op je rechte plek. Op zijn plek.
1: Maar kreeg je op zijn plek dat hij begint draaien voor ik draait afval aan mute.
0: Goed, die gaan ons.
1: Zit nog wanneer daar zo op zijn plek. En dan nu weer af en toe.

0: Wees ook een lukkie gebond bij Wild Europe Radio van een langspeelplaat van 2026.
1: Daar kan je het oor vertel.
2: Pieter, wat op jou toch op die oomblik?
1: Weet jy, kyk, ons nou al klare papagaai hier in die atelier, so, hulle sal hom hoor hierna. So, ek gaan nou hierdie liedjie speel vir die budgies.
2: Okay.
1: En dit is Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep van...
2: Middle of the Road.
1: Middle of the Road. Hier kom hy, Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep.

Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te versels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

Hartelijk welkom hier weer terug op hier gesinkte deur Chris Stapleton. Tennessee Whiskey op Raamkat Radio. With your Foster and Ellen with Strangers in the Night. Then off your Tommy Dell, Don't Let the Old Man In. Geschreven hier, dat is Clint Eastwood geweest, ja. Then off your Gene Rockwell, Oh Beginner, Always on My Mind. Drie in de rij, klinkt zo.

My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andre op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

Ik is al gezien geweest door ook een Gene Rockwell of wel gehad met geweest al Gene Rockwell. Schrijft door Wayne Carson en Johnny Christopher en Mark James. Wat eerst opgenomen was door Brenda Lee in Toulotte, die Elvis Presley geweest. Always on my mind. But if you want a Jackson, whose bed have your boots been under? Dan of je Chris Els, I'm on fire. Dan Vanjie Koker, Manolito, Afrikaanse country. Op wie die van onze mengelmoes van country. Van ons begin tussen 6 en 8 zonder aan de adipad van de jachtkamp af te met Janie Duplessis, hier op Ramkade Radio.

Samen uit een ruimgeweest daarvoor van Oudelanders, Audrey Landers op Ramkat Radio. But for you, Simon Garfunkel, El Condor Baza, if I could. Then after you, Blaise Bridges, Room Full of Roses, and then Demi Lee Moore, Neon Moon, Drie in a Rij.

0: Nu mag je niet moon geweest dat van Demi Moore op Ramka Radio. Op een keer van Brooks en Dan. Neon Moon. Dat is van de Demi Moore. Wat vind je hier goed? Jij gaat lang terug met die strijd. Van aan zingen voor jou. From a Jack to a King. En af jou Little Piece van Charlie Dix. En dan Country is for Me. James Johnson's met Apple. Net die op Ramka. Drie naar rij. Klinkt zo.
1: Hallo, dit is Hugo hier van Diri Strijds en jy luister na Ramkat Radio.

Country is van my geweest, daar vir jou van Appel van Zuid-Afrika, saam met James Johnston van Australië, niet hier op Ramkwad Radio. Maar vir Alan Jackson, Little Biddy, en daar vir jou Black Coffee van Les J. Delton, dan Pussycat van Nederland met Broken Souvenirs. 3 en 1 op Ramkwad Radio. Lekker luister, Alan Jackson, Les J. Delton en Pussycat.

Broken souvenirs geweest, Davio. Broken souvenirs van die Pussycat. Van Nederland af op ramkatradio.co.za. Wat je de Mike Congregation, Burning Bridges. Dan Davio, Shelter of Your Arms van Willie Nelson. En dan Barbara Ray, Down the Mississippi. En terwijl we niet weer naar die diepstem in die liggie is Dennis East. Je gaat naar View, Burning Bridges, Shelter of Your Arms, and Down the Mississippi.

Over to Bubba Ray Kuzdovio, Bubba Ray, down Mississippi, down the Mississippi. Opram kan radio open see, open see daar. Wat vir jou Cornelia, they are nog picking up pebbles. Dan af jou Bruce Miller, het iets gehad lang terug met I Won't Give Up, vanaan sing Any Dream Will Do. Dan vir jou Monty Jackson, saam met Fire Within Me. Drie in de rij, Opram kan radio.

Dat is even de eerste liedje geweest van Money Jackson met Fred Nest. Man in vrede geweest daar met Fire Within Me op Ramkat Radio. Liedje opgenomen terwijl hij nog geleerd werd en die video gemaakt na zelfs daar. Die video is samengevoegd van Jan. Wat is je Pieter Maffe met You? Daarna van onze laatste energie van Oldie Landers. Net hierna, eerst voor jou Pieter Maffe met You op Ramkat Radio.

0: Zo zijn horen waar is van die zoals kom maar nog aan die in het broer die beste.
1: Lach op aan die mannen, man kan nou niet praten, man en gooi aan nou een hak. Is zo just een negatief van jou gebrank. Oké, okay, jullie like je praten, wat heb je gedrank? Wacht, ik ga het zang, ik get.

maar afzijdig soos een stad. Ek soek vergeefs na lang vermiste mense, wat om my is maar onbereikbaar ver, wat langsamheid gekring het oor my grense, nog lokkend maar afzijdig soos een stad.

Neil Diamond gewees daar met I'm a Believer. Volgende liedjie is een van my gunsteling liedjies. En dit word gespeel en gesing deur Orchestral Maneuvers in the Dark. En die liedjie se naam is Made of Orleans. Een van my gunsteling liedjies. En ek kan nie glo nie daarna, ek kan nie glo dat DJ Tottelduif so iets reg gekry het nie. Ek het nog nooit gehoor van Rooikappie Doef Doef nie. Maar ons gaan luister hoe klink hierdie Rooikappie Doef Doef. Maar eers of, ja, eers Made of Orleans. So klink hulle.

my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andre op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

style is swept geweest daar met I Knew It, I Knew You. Nou volgende op die speellijst is Working My Back to You, Working My Way Back to You van The Spinners. Dan sing Jay Indiani vir ons iets van siek verlief. Ek weet nie hoe kan my siek verlief raak nie. En dan is daar een liedjie daarna Wild Thing, The Trucks. Dus eerst dan, Working My Way Back to You, The Spinners, Siek Verlief, Jay and Leanie May, en dan Wild Thing van The Trucks.

Hallo julle, DJ Tarsh is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle.

Dit was dan nog een liedje van Jannie du Plessis. Prachtig gesing, Love on the Rocks. Volgende gaan ja, Florida of Rida. Hulle gaan nie ja, so deel vir ons sing, maar verder gaan het maar. Hulle gaan vir ons fluit. En dan sing Peter Carrera, Glory of Life. Eerste liedje, Whistle, en dan Glory of Love. Ons hoor het lang hierdie whistle dat hulle vir ons fluit.

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is ook vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.